Stay, so ga ik ganz op eigen veld den weg den du tomorrow mi wezen hast.